0: Eiersten Radio Balvalli op 107.fm en natuurlijk op www.rbv.lu.
1: Let's start